Houd, houd, houd, houd. Van Mil Radio.

Radio Groothelderd. Familie Radio.

0: in Helsinki, in Londen en Berlijn. Waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooiste...
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Uur na uur muziek.

Zo'n lekkere ouderwetse knijter, hè? Deodato en SOS Fire in the Sky. Ja, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. We zijn 2 juli. Ja, de Surinaamse gemeenschap in Nederland heeft een speciale dankbaarheidsonderscheiding uitgereikt aan Ilse Baal. Ze is 94 jaar. Ze komt uit Alkmaar. De voormalige kleuterjuf krijgt de Grand Tangi Award voor haar vrijwilligerswerk. Maar vooral omdat ze ervoor gezorgd heeft dat Ketty Kotti ook jaarlijks in Alkmaar wordt gevierd. Ja, het is belangrijk, zo zegt ze, dat de afschaffing van de slavernij niet alleen landelijk in Amsterdam, maar ook lokaal wordt herdacht en gevierd. Dat reizen wilde ik niet meer en daarom heb ik in het wijkcentrum gevraagd of we het hier in Alkmaar konden organiseren. Nou ja, 4 jaar geleden kwam een clubje van 20 mensen in Alkmaar voor het eerst bijeen in het wijkcentrum om Ketty Kotti te vieren. En nu heeft Alkmaar een groot jaarlijks festival dat door de gemeente wordt georganiseerd. Nou ja, voor Ilse Baal is Ketty Kotti levende geschiedenis. Ze zegt, mijn oma van mijn moeders kant was de laatste tot slaafgemaakte in mijn familie. En ik ben dankbaar dat ik die ontberingen niet meer heb. Ja, Baal die woont al 44 jaar in Alkmaar, maar ze werd in Paramaribo geboren. Alkmaar kende ik uit Suriname. Ik heb daar nog als kleuterjuf op plantage Alkmaar gewerkt, vertelt ze. En die plantage werd in 1745 opgericht door een landmeter die uit Alkmaar kwam. En nu is het een gewoon dorp met ongeveer 5000 inwoners. Ja, nou fijn dat het ook in Alkmaar gevierd kan worden. En dat Ilse Baal van 94 de prijs heeft gehad in verband met Ketty Kotti, hè? Ja, wat gisteren ook overal massaal gevierd werd, hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Het is de ochtendradioshow voor de wekker wakker. Welkom, we zijn er weer.

hit uit 1979. Ja, misschien vraag je af wat een rare naam eigenlijk, dat Peaches en Herb. Het is misschien wel leuk om even uit te leggen. Peaches betekent namelijk draaideur. En waarom hadden ze die naam gegeven? Omdat er 7 verschillende vrouwen mee werkten. En dat wisselde ook constant. Dus er kwam er weer eentje bij, ging er weer eentje weg. En Herb, de hoofd ex eigenlijk in de band, die bleef altijd. Alleen de Peaches die wisselden. En daarom noemde men het dus een beetje de draaideur.

Ja, een hele goede morgen voor de wekker wakker. We kijken even naar het weerbericht vandaag. Vanmorgen neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. Vanmiddag klaart het weer op en wordt het weer droog. Matige tot vrij krachtige noordwestenwind hebben we mee te maken. Er wordt koele lucht aangevoerd en voordat het gaat regenen wordt het 20 tot 23 graden. Vanavond is het wederom overal droog met ook goede temperaturen. Het is allemaal lekker te doen. De komende nacht richting vrijdag in het noordoosten is er een enkele bui mogelijk. En komt het af naar een graad of 12. Ja, valt morgenochtend ook nog een beetje regen. En dan wisselen ook zon en wolken elkaar af. Dan wordt het 20 tot 24 graden. En vandaag op deze donderdag 20 tot 23 graden. Ja. Goed voor de wekker wakker. He, eindelijk jongens. We hebben het startsein gekregen voor de promotie van de Franse Week. En die begint van 20 juli tot en met...

0: boys, girls. If you wanna be my lover. In de 90s remix of The Voice Over. Goedemorgen voor de Wekker Wakker op deze donderdag 2 juli. We kijken even naar het nieuws. Ja, de Verenigde Staten die hebben in de nacht van woensdag op donderdag, Nederlandse tijd, zonder te veel problemen de achtste finales bereikt van het WK. Bosnië en Herzegovina werd met 2-0 verslagen. En nu staat België op het programma. Ja, en België is in de nacht van woensdag op donderdag Nederlandse tijd door het oog van de naald gekropen in de 16e finales van het WK tegen Senegal. De Rode Duivels maakten een 0-2 achterstand ongedaan en plaatsten zich na een rake penalty in de verlenging voor de achtste finale. Ja, dus België door en de Verenigde Staten door. Het zal toch niet zo zijn dat straks de Verenigde Staten wereldkampioen wordt? Nee. Goed, nog meer nieuws vandaag. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in onder andere België en Duitsland. Op deze groep slachtoffers is bijna geen zicht. Dat staat in een gepubliceerd onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Volgens het CKM komt uitbuiting over de grens vaker voor dan dat men denkt. Het expertisecentrum heeft ook ruim 200 hulpverleners, politiemensen en andere professionals gevraagd naar hun ervaringen. Nou ja, tussen 2021 en 2023 hadden tientallen hulpverleners signalen dat Nederlandse slachtoffers in België of Duitsland moesten werken. Men schat in dat het in deze periode om minstens 125 slachtoffers moet gaan, van wie het grootste deel in België werd uitgebuit. Uit de officiële registraties waren hier in dezelfde jaren slechts 9 slachtoffers bekend, wat volgens het CKM bewijst dat er nauwelijks zicht is op de groep die in het buitenland gedwongen in de prostitutie zit. Ja. Goed, het is druk op de weg. Diverse plekken is het aansluiten geblazen. A2 zet toch een bos richting Utrecht. Als we dan kijken naar de A4, Rotterdam, Amsterdam is het ook druk. 16 kilometer file. Horen-Zaanstad, de A7, A15, Rotterdam, Nijmegen. En ook Hoek van Holland, Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is er 8 minuten vertraging. Dus als je daarheen gaat, alvast sterkte toegewenst.
1: Dit is de dagtopper.

0: De Beatles en Paperback Writer in 2022 nog een keer gerecoverd, zeg maar. Oftewel beter op plaat gezet. Maar het was een grote hit in 1966. Toen stond het namelijk 2 weken op de eerste plaats.
1: En de jarigen van de dag zijn...
0: Ja, daar gaan we weer. Elke dag zijn er weer mensen jarig, hè. Als jij ook jarig bent vandaag, van harte gefeliciteerd, hè. Het is jouw dag. Ja, vandaag is het jarig, de verjaardag van Lee Harris... Hij is geboren in 1962. Erwin Olaf is vandaag geboren in 1959. Jerry Hall in 1956. En la-di-da-di-da, Bart van Leeuwen, de bekende DJ, is in 1954 geboren. Hè? Ja. Dus zit ook al in de 70, hè, onderhand. Hè? Ja. En vandaag ook de geboortedag van Marga Bult. Ze heet officieel Margarita Hendricks Maria Groeneveld. Ze is in Lathrop in Twente geboren in 1956. Zanger

Ja, hij maakte eigenlijk van zijn handicap maakte die ook een artiestennaam. Want hij heette Mankenelis. Hij had één houten been. Ja, deze bekende man, hè. Ja, oh, jongen. Mankenelis hoorde je dus, hè. Op Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is donderdag. Ja, van 1 tot en met 7 juli 2026 vindt het Van Hotsaf plaats. Het festival van de bossen. Het is een boomplantdagfeest. Ja, in de eerste week van juli worden in alle deelstaten van onder andere India miljoenen bomen geplant. Ja, het is vandaag de 183ste dag van het jaar. Het is de 184ste in een schrikkeljaar. Er volgen nog 182 dagen en dan zitten we alweer op 31 december. En voor je het weet zitten we op 20 juli en dan zitten we helemaal in de Franse week.

0: Nou, er komen dan niet alleen chansons voorbij, hè. Vanaf 20 juli. Hè. Allerlei muziek komt er voorbij. Ook oude Franse liedjes, maar ook dit soort werken. En boy, Nonna La Grinta en Avec Moi. Ja, hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Want ook wat hits uit de Franse hitlijst, die hebben we hier klaar liggen. Hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar vandaag in het verleden. Ook wel interessant natuurlijk om vandaag wat mee te doen. Ja, volgens de katholieke traditie is het vandaag de feestdag van het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Ja, het is een zogeheten lotsdag. Dat blijkt onder meer aan het rijmpje. Als het regent toen onze lieve vrouw het gebergte al ging beschouwen, zo zal de regen zich vermeren en in 40 dagen niet wegkeren. Ja, een andere regenachtige voorstelling luidt: brengt het bezoek aan Maria regen, 40 dagen duurt die zegen. Dan nog een laatste regenspreuk, als we toch bezig zijn. Komt Maria in de regen nicht Elisabeth tegen. Het duurt al 6 weken, heel gewis voor het weer mooi weer is. Ja, vandaag 2 juli dus, de officiële katholieke traditie, de feestdag van het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Hè? Ja. Dus toch een klein beetje een feestdag, hè? Ja. Op deze dag trouwens, in 1600, het is even geleden, maar wel leuk om eventjes te weten. Het Staatse en het Spaanse leger vechten de slag bij Nieuwpoort uit. Ja, door het makkelijk te onthouden jaartal is het een van de bekendste feiten uit de Nederlandse geschiedenis. Het Staatse leger, onder leiding van Maurits van Oranje, wint mede dankzij de inzet van de reservetroepen. En als laatste bericht, 2 juli 1801. De Amerikaanse Aisha Brown maakt op haar boerderij een gigantische kaas. Het ding weegt 560 kilo. Met paard en wagen wordt de kaas naar het Witte Huis vervoerd, waar president Jefferson er nog lang van gesmikkeld heeft. Ja, 1801, hè? Ja, toen was dat, hè? Toen werd die kaas gemaakt, hè? Zo lang geleden, hè? De echte kaasvreter. Ja. Goed, nog even een muziekfeitje. En dan zit het er alweer bijna op voor deze Voor de Wekker Wakker. Voor dit uur 1994, Als Dick Me Hulp Nodig Heeft, van Johan en Groothandel bereikt de bovenste plaats in de top 40. Het blijft er op dat moment 2 weken staan. Het gaat over bondscoach Dick Advocaat en het Nederlands elftal dat in de VS meedoet aan het WK voetbal in 1994.
1: Hallo, ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

Dan kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan er niemand vrij staan. En als je dan in ogenschouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Jorrie, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd, moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

Hallo, ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter: hallo, ik ben advocaat.

lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Jordi, rut nou eens op met die bal.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert, het station waar muziek in zit.

0: hier is. Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Muziek. Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Radio Roadhouse. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

Straks doen we het archief nog eens open van de hitkampioen. Maar eerst hebben we nog uit het programma Het Best of Isabelle A. En haar versie van Axel Red, Je t'attends.

de Hurricanes uit de jaren 60 en de Red River Rock. Straks een goede vriend van de hitkampioen met een prachtig nummer. Maar eerst een one-hit wonder uit de 80s. Laura Branigan, Self Control.

Sheeran en Shivers in jouw feelgood uur, de hitkampioen hier op je radio. Met nu een stevige proxy rock and roll. Yes, Ohne

0: Uit welk platenhoesje komen deze Caribische klanken? Ja, want zo klonk het wel, zeg het. Het was 1972. Voor de Sweet en Papa Joe.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans
0: Wees
1: de
0: welkom,

Oude Knecht. Het komt uit Spanje en het klonk lekker zomers, kun je wel zeggen, toch? Julio Iglesias. En Cuero kwam het 76. Het leek gisteren. Nou goed, die muzikale hoogstandjes uit het grijs verleden. Maar zijn ze toch lekker, hè? Hey, lieve luisteraars, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

Humba, Humba, Humba, dat zong zo lekker mee, toch? Humba, Humba, Humba. Shaukeer, tuurlijk. Maggie McNeil en... Maud, Maud en McNeil, Willem Duin. Heerlijk, 1972 was dat. Zometeen voor jou vanuit het theater. Een fijne voor achter de keukengordijnen.

0: prachtige compositie en sowieso een fantastisch nummer, lieve luistervrienden. Dan gaan onze vrienden van Sherbet met House.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Nou ja, goed, iets wat we al heel lang bezighouden is, was Baldwin de Groot in de grijs verleden echt eenzaam. We gaan het horen.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: goed.
1: Hans de Knecht, dat doet je geen...
0: Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen van zorg.
3: Nou, dat slaat niet op, papa.

0: Toen de man nog gewoon normaal Cat Stevens heet. Ja, goed. Ja, dat is lang geleden. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Deze platen die komen uit een grijs archief, zoals je weet. Even een beetje stof eraf en draaien maar. Gewoon lekker op de radio, toch? Zoals het kan. Cat Stevens en Bad Apple Girls. Kennen we deze man nog? Hij probeerde eens in de jaren 80 de grote George McRoy te imiteren. Nou ja, goed. Het is hem redelijk gelukt. Hier is Julius Green.

0: is bovendien een aardige kerel.
1: Koffie?
0: Ja, echt wel.
1: Oh, lekker.
0: Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.
1: Mooi man.
0: De Middle of the Road Show.
1: Daar heb ik dan mijn vlas gelaten.

toen onze doetekansen Jantje Rietman nog een klein Jantje Rietman was. Ja. Oh, oh, oh. Met Arnie Treffers ben ik achter de mic. Jongens, er waren lopen al een hier in de circus. En, get yourself together. Lekker op de reef. Neem je mee met Chris Norman en zijn Smokey.

0: zo is het heel lang geleden werd gedraaid in de Soul Show met Ferry Maan. Dat was het Tina Marie en I Need Your Loving. En het klinkt ook zo lekker zomers, lieve mensen. Oh. Het lijkt wel zomer als je dit op laten hoort, toch?
1: Ja, echt wel.
0: Hey, wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show. Voor jullie bekende Lange Palen.

We leefden eens in een funky town. Ja. Het was trouwens 1980 toen deze plaat werd uitgebracht. Groot hit geweest. En je hoort ze terug, natuurlijk bij ons, hè? De gezelligste. Lekker op je radio. Oh, mensen. Even een rustpuntje. Noem het maar een slomme voor onder de palmbomen. Hier is Rod Stewart. Tonight.

Dat waren zij, lieve vrienden. Dat waren de Beatles. Jawel. En Penny Lane. Zo, lieve mensen. Ja, je proeft het vreugde weer bovenuit. Af en toe een duikje, toch? Net zo makkelijk. Alsof het zomer is, toch? Dit is de First Class met...

Als je zou zeggen, het waren de Beach Boys, je zou het bijna gaan geloven. Nee hoor, het waren de First Class en Beach Baby, Beach Baby. Een van de laatste in de show voor wat betreft 1, 2, 3 voor vandaag. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Ja, tuurlijk. Dan zijn we lekker terug met de Middle of the Road Show. En zo meteen veel plezier met mijn lieve collega. Noemen ze maar platenruiters. Hey, veel plezier.

0: Dat is eigenlijk een nummer van Clouseau. Maar je hoorde de versie van Millau. Dat ze de mooiste is. Prachtige teksten. Vrienden, welkom. Warme zomerdag. Vandaag donderdag 25 juni. Dit is weer of geen weer. De huishoudtip. Wat kan je vanavond zien in familie en in thuis? We hebben het weerbericht. En we hebben muziek. Ik heb Sheila E. Ik heb Smokey. Ik heb Gloria Estefan. Ik heb ook Shakira. De Bee Gees. En vele anderen. Kunt u zich een beetje verwarmen, mevrouw? Ja. Temperaturen niet te doen, hè? We zouden eigenlijk in de studio een douche moeten zetten, hè? Goed, tweede plaat. Het gaat er sexy aan toe. I'm too sexy. Dit is Right Said Fred.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love.

Sammy Davis Jr. met Candyman. In Slovenië is het vandaag de nationale feestdag. Slovenië ligt in Midden-Europa aan de zuidrand van de Alpen. De oppervlakte is 20.400 vierkante kilometer en er wonen in Slovenië 2.200.000 mensen.

Chile met The Glamorous Life. 3 jaar geleden, 25 juni 2023, wordt Solange Dekker in Thailand uitgeroepen tot Miss International Queen. Het is voor de eerste keer dat de Nederlandse deelnemster deze verkiezing wint.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Heb je nog een blokje kaas, maar hij kleeft aan je kaasrasp? Bestrijk je rasp dan met wat olie voor gebruik en dan blijft de kaas niet kleven. En als je jonge of zachte kaas wil raspen, leg hem dan eerst een half uurtje in de diepvriezer.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Smokey, lay back in the arms of someone. Het is vandaag op deze 25 juni de verjaardag van de Amerikaanse zangeres Carly Simon. Ze wordt er 83. Dit is ze met Why.

0: Falling in Love van Gloria Estefan.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: Thuis 7:45 vanavond op VRT. Tim, Dieter en Tilly leggen een nieuwe bevinding rond een zaak samen en tegelijk lijkt er zich ook nog een opportuniteit voor te doen die ze niet mogen missen. De twijfel slaat toe bij Therese, die advies zoekt bij Britney. En Eddie laat Dieter duidelijk merken dat hij verkeerd bezig is. Dan is er op VTM om 20:30 familie. Ruby is in paniek en weet niet wat hij nu moet doen. Volgens Louise zit er maar één ding op. En Simon vindt het vissersmes van Kiel en trekt zijn conclusies. Matthias bereidt zijn verhuis met Victor voor tot plots het alarm thuis afgaat.
1: Vanavond in Thuis en Familie.

Suddenly Last Summer van de Mortals. Ik heb twee bekenden overleden op een 25 juni. En alle twee in hetzelfde jaar. De eerste Amerikaanse zanger Michael Jackson overleed in 2009 op een 25 juni. Hij werd 50. En de tweede, Hilde Rens, beter gekend als Jasmin. Belgisch zangeres, werd 37. Overleed ook op een 25 juni in 2009. Kijken naar het weerbericht. Vandaag donderdag 37 graden. Morgen 38. Dan het weekend. Zaterdag 36. Zondag 31 graden. Dan misschien een kleine vooruitblik op volgende week. Maandag 27, hele dag zon uiteraard. Dinsdag 24 en volgende week woensdag 25. De vakantieoorden in Tenerife 24 vandaag. In Las Palmas 22. In Malaga 30. In Antalya 32 en in Benidorm 26 graden. Vrienden, bedankt dat u bij ons was. Morgen zijn we terug. Ik verwacht jullie in grote getale. Weer of geen weer, het programma voor de hele familie. We gaan eruit met de Rolling Stones. Dit is The Beast of Burden.

Zo inderdaad, officieel begonnen op donderdag. Ja, man. Zo even zitten, de keel gekrampt, hè? Inderdaad wel. We begonnen deze donderdagmiddag met Samantha Fox natuurlijk. En I only wanna be with you. Ja, natuurlijk. Only wanna be with you. Tot 1 uur ben ik hier.

inderdaad, als je aan tafel zit, smaakt er eerder, zou ik zeggen. Ja, inderdaad, met Ed Sheeran natuurlijk en dit al met zijn Sapphire. Donderdagmiddag op je radio. Laat het hopen dat het niet dondert vandaag. Ja, want dan kunnen zo van die hagelbollen uit de lucht vallen. Dan, man, wat heb je dan weer een miserie, inderdaad wel. Goed, het was Ed Sheeran en Sapphire hier in de lunchbreak. En hier is Jermaine Jackson. En Jermaine Stewart. Man, wat hebben we hier wel. En dit allemaal met geen... Don't have to take our clothes off for having a good time. Natuurlijk niet. Eventjes de radio op 10 zetten. Dat is al deugd, denk ik. Uitkijken naar de vakantie, uitkijken naar de mooie zonnige dagen. En dat doe je natuurlijk met een lunchbreak tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. Nog altijd.

ergens ondertussen al getrouwd zijn. Ik weet het niet of ze nog vrijgezel is. Maar in ieder geval een grote dame in de muziekwereld de laatste tijd. Taylor Swift natuurlijk en de Fate of Ophelia. Nog een ex-hit-tipje natuurlijk hier van de Lunchbreak. En ja, moest je pas afstemmen. Welkom in de Lunchbreak Club natuurlijk. Want dus, we groeien, we blijven maar groeien natuurlijk. Hè, inderdaad wel. En dat vinden we leuk natuurlijk op die fantastische radiostations. Hier is Samantha Fox en I Only Wanna Be With You. Hebben we al gehad, dacht ik. En hier is deze dat we moeten hebben. Hier is Wondonton en I Lie and I Cheat. Nee, ik lieg niet. We hebben hem al gehad. Inderdaad wel. Hier is Wondonton uit België. Lie and I Cheat. Smakelijk eten. Donderdag op je radio.

0: s'avonds eventjes lekker een grapje. Inderdaad wel. Moet je tegen kunnen natuurlijk op het onderwerp. Ja. Ton, ton, ton en I lie and I cheat. En de Lunchbreak Club. Ja. Tussen 12 en 1 niet iedereen. En ja, ik weet het. Jullie kijken al allemaal een beetje uit naar jullie lekker lange vakantie natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Wij niet, wij gaan gewoon door met muziek hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: De onvergetelijke song in de lunchbreak. Peter Koelewijn en de sprong in het duister.

Inderdaad, onze onvergetelijke song voor vandaag natuurlijk. Peter Koelewijn. Wat is dat lang geleden dat ik die man nog gedraaid heb op de radio en de lunchbreakclub. Ja, inderdaad wel. De sprong in het duister. Verdient wel om meer gedraaid te worden, vind ik wel. Ja, man, er is moeten aan doen deze zomer. Peter Koelewijn, dus en sprong in het duister. Hier is Carrie Young. Hot Shots.

Inderdaad, eventjes lekker swingen op een donderdagmiddag zoals deze met Karen Jong natuurlijk. En dit allemaal met haar hot shot. Tijd voor de mannen van Deep Blue Something. En dat allemaal met hen. Take a parachute and jump.

0: het je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De Hartsafonde en de Spree. Groothoudert.
0: Terug van weg geweest.
2: Lunchbreak, breaking news toen.
3: Zo, van harte welkom in de Lunchbreak Club. Een hele bijzondere goedemiddag als je nog aan tafel zit. Smakelijk eten. Vandaag gaan we terug naar 1991. Op dat moment nog een relatief onbekende band. Nirvana neemt vandaag in 1991 de videoclip op voor hun single Smells Like Teen Spirit. Het publiek in de video zijn ook echte Nirvana-fans. Hier is Nirvana en dit al met hun Smells Like Teen Spirit.

0: waren naar onze hit even tot en met morgen. Dat was onze Belgische Milk Inc. natuurlijk. En dit allemaal met Music is My Medicine. Ja.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.

Ja, helemaal, we moeten niet in onze vliegoer gaan kruipen natuurlijk. Hè? Maar dat was een muziek van Freeze. En dan met hun IOU, de 7-inch version, staat erop. Dus dat betekent dat het een klein plaatje is met een haartje in de midden. Hè? Inderdaad wel. Hey, als je pas afstemt, van harte welkom in de Lunchbreak Club. We gaan stelletjes aan terug naar de tijd van 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Dit is Evelyn Thomas.

Ja, inderdaad, dat hebben we natuurlijk ook in de lunchbreak een rustpuntje. Ja, dat was gebracht door Suzanne en Freek, onze artiesten van deze week. Nog tot en met morgen. En ik laat een lichtje branden voor jou. En hier is de boy George. Hij is nog steeds hot in de UK natuurlijk. Ook al is hij 60 voorbij. Hier is hij met Everything I Own.

0: Inderdaad, in de jaren 80 begon hij met de kleurrijke band natuurlijk, de Culture Club. En had een hele grote hits mee natuurlijk. En is daarna natuurlijk een beetje discjockey geworden. En dan was hij dat ook weer een klein beetje beu. Is hij alleen gaan zingen. Heeft hij een paar grote hits gemaakt. En hij is nog altijd bezig met hits maken. Boy George's en Everything I Own hier op jouw fantastisch radiostation. Het is
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Inderdaad, het is tijd geworden voor de toetjesplaat van de dag. Wat mij betreft graag tot morgen vrijdag. Morgen start het weekend. Inderdaad, hier op jouw fantastisch radiostation. En dat allemaal met de Lunchbreak Club. Tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. En af en toe eens wat rock'n'roll uit de kasserol. Dat kan natuurlijk nooit geen kwaad. Hier is Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save the Day. Tot morgen. Bedankt om te luisteren en veel luistergenoot met de collega's.

Het officiële volkslied is dit zo'n beetje van het WK26. Andrea Bocelli, David Guetta en Megan deden je dan mee. Tijd voor een uurtje Pop Avenue. Welkom allemaal met muziek van Tupac, Matthew Raven en Lady Gaga. Maar nu eerst de zomerse klanken van Taka Taka Taka van Paco Paco. Luc Boon.

achtereenvolgens Tupac, de rapper die in 96 van de moord werd met zijn California Love, en daarna een Belgische band waarvan de leden afkomstig zijn uit Zottegem, Oosterzeelen en Erzeelen. Cessa was dat, met hun nieuwste single Just Go.

Raven was dat. Een artiest die haar hoogtepunt toch wel beleefde in midden jaren 80. De hit False Alarm was er eentje van, maar zeker deze Catch Me zul je je nog wel herinneren. Een nieuwe single nu ook voor Let's Go. Nog steeds onder leiding van producer Peter Lutz. Nicky Born zong tegenwoordig voor de zang. Iris Rice.

0: Luc Boon.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Steve Darbour was dat toch wel met het mooie Forever. En dan nu een eerste single uit een conceptalbum dat nooit werd afgerond. Het Teenage Opera zou het album genoemd hebben. Maar de tweede single Sam flopte eruit en het album verscheen nooit. Dit is Teenage Opera.

Daniel Pollock hebben we wat wel gehad met zijn gekende bal uit Bad Day. Over nu naar de man die toch wel een beetje bekend staat als de man van de hardcore. Zijn nummer Rainbow in the Sky scoort steeds heel hoog in de top 100 van de 90s. Dit is The Promised Man van Paul Hastak.

was dat met I'm a Bird. Onze uitzendminuten zitten ondertussen weer op. Wij gaan eruit met een ultieme partyklassieker. Dit is The Village People en YMCA.

Carly Rae Jepsen. Als eerste in Dekker Radio. 40 jaar oud inmiddels. Wat een stem, zeg. Zo, This Kiss was dat bij Dekker Radio. Nou, we gaan meteen de regen in. Hoe vind je dat nou toch? Met Skipper Wise. Standing outside in the rain. Je moet er wel lol in hebben. Bij Dekker Radio ben je.

Mocht je net inschakelen, welkom bij Dekkers Herrie Radio. Deze dame kan tekeer gaan, hoor. Katy Perry, TGIF, Thank God It's Friday. Zo. En het heet dus Last Friday Night. Do it all again. Nou, doe het niet over opnieuw. Nee, herrie genoeg zo. We gaan meteen door met deze groep Nederlandse artiesten. Ze noemen zich Jurk. Het zijn mannen. Kun je dagen. Uit 2010 komt hij. Titel: Niemand.

Dat lijkt wel altijd haast daar in die Latijns-Amerikaanse landen. Bel Perez ook. De trein nog halen waarschijnlijk. Ja. Ze heeft hem bijna gehaald hoor, die trein. Ja. Hé, rust op de radio. Tjonge, herrie. Excuses voor de herrie, jawel. We gaan eens even luisteren naar ABC. 1987 dateert deze. When Smokey Sings. En dat gaat over Smokey Robinson en de Miracles. Zal ik die straks ook even draaien?

Nou, dan gaan we terug in de tijd met Smokey Robinson en de Miracles natuurlijk. Meteen het bewijs leveren, toch? Het is een leuke ouwe, hoor. Titel: The Tears of a Clown, toch?

Dank u. Oude herinneringen. Smokey Robinson en de Miracles waren dat. En Dekker Radio gaat op weg naar het half uur. En ik heb een hele leuke dame uit België. Ze heet Eva de Rover. Is dat niet fantastisch, toch? Die neemt ons mee naar dat tijdstip. En dan ben ik zo weer bij je terug.

0: na Jonathan King. Maroon 5 met SZA. Zelfs voor staat, ik weet het niet. What lovers do. En je hebt er nog eentje te goed van Charlotte en Watsu.
1: Je hoort het. In

twee jaartjes geleden maakte Charlotte deze. Watsu. Dan gaan we naar Verstaanbaar Nederlands met Joost Druisel.

0: Leuk liedje, hè, van Joost Duizel. Lieve Lina. En we blijven nog even in Nederland met deze artiest. Hij noemt zich Volkert Hans. Ja, blijkbaar. In 2014 had hij deze hit. Met een dansje erbij. Het gaat namelijk over de cha-cha-cha.
1: Ik ben

duidelijk geval van tekst kwijt. Carolina. Dat maakt hij toch altijd een herrie, die Harry Styles. Hè? Het zit al in zijn naam, hè? Harry Styles. Ja. Weet je wat ik ga doen? Ik ga er een eind aan breien. Wegwezen, jongen. Niet zoveel herrie maken. We gaan eventjes naar Duitsland. Naar Peter Fox. En die is trots op zijn Haus am See.

De Dijk. En mag het licht uit. Ik heb het gedaan, maar er is geen succes in een radiostudio. Ik kon de knopjes niet meer vinden. Zeg, ik ga afscheid nemen. Nou, dat is fantastisch, toch? Tuurlijk. Eva de Roveren neemt ons mee naar het hele uur.

stil. Ja, Eva gaat slapen. Ik heb er nog eentje. En dat is voor de afsluiting van dit uur wel mooi. We gaan naar Acapulco. Zo heet die groep. Bebida Magica. Uit 1980. Wat voor drankje is dat? Een magisch drankje. Tot de volgende keer maar weer.

Radio Groothoudert.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.

Het was natuurlijk te verwachten. Ze had 10 concerten aangekondigd in Parijs. En die waren in een mum van tijd allemaal uitverkocht. Het blijft hoe dan ook nog altijd een zeer grote ster in de muziekwereld. Deze Céline Dion. I Drive All Night. En dat doen we voor zometeen Emilia te horen. Waar is Babette en Maxime?

0: als je geen gehoorgeschade wil hebben, dan blijf je gewoon maar luisteren naar die Turbulentie Show. Oftewel, moet je Dr. Jones gaan bellen. Dat was nog even Aqua.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

Was dat nu op de radio? Wel, je had het misschien wel goed geraden. Robin Raz en Lila Key met Got To Get. Ik heb voor jullie zometeen een heel speciaal dingetje. De nieuwe Michael Jackson, inderdaad. Nieuw binnengekomen in de tipparade deze week. Maar eerst Limp Bizkit. No.

zon straalt uit je radio met deze geluiden uit de jaren 80 van London Beat en I've Been Thinking About You. Daarnet hadden we American Cars en nu hebben we American Town.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Here comes the music.
3: Hey, Mark Hallebroek.
4: Showtime.
5: Are you ready?
6: I'm ready.
5: Go!
4: Music.

er bestaat ook een live versie van uit de jaren 80. Dit was de studio versie uit 1977. Peter Gabriel en zijn Salisbury Hill. Ja, er zijn maar weinig artiesten die midden van platen vertellen waar ze wonen. Deze Peter Gabriel geeft gewoon zijn adres mee. Die woont namelijk bovenop die Salisbury Hill. Beetje nadelig, als je dat dan zingt, dan komen alle fans naar je huisje kijken. Maar goed, gezegd is gezegd. Enfin, welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Showtime. Met ook nu alweer een speciale gesprekspartner. Het is iemand die maar één hit heeft gescoord. Het is een Argentijn en we kennen hem van de wereldhit La Bomba. Ik heb hem een jaar of 20, ja, misschien ietsje meer, mogen interviewen door middel van een tolk, want de man sprak niet zo goed Engels en mijn Spaans is ook niet je datje. Dus daarover straks een misschien wel kort gesprekje, een eenmalig item in onze show. Een gesprek met niemand minder dan King Afrika, bekend van de hit La Bomba. Niet naar Zweden, hier is ABBA en Lay All Your Love

dat is tijdloos natuurlijk. Hè. De hitmakers van Dancing Queen, van The Day Before You Came, van Eagle, maar ook van deze Lay All Your Love On Me. Muziek uit Zweden in deze Showtime. Ja, ABBA hebben fantastische meezingers gemaakt. Ook dansbare platen en vooral happy melodietjes. Laten we een keertje lekker zot doen. Laten we crazy doen samen met Seal. Dit is Crazy.

0: Seal is zijn carrière begonnen bij Adamski en de wereldhit Killer, want hij was de stem in de Killer van Adamski. Seal dus met Crazy. Ik heb nog een special guest mee uitgenodigd vandaag.
1: Hallo, met Wendy. En dag, Maartje Heidenbroek.
0: Oei.
1: Een lekker ontbijtkok. En doe maar niet aan je broek, hè. Dag.
0: Straks King Africa in de show. Nu alvast Wendy van Wanten met een nummer van Barbara Streisand uit 1980. Zij coverde het in 2006. Hier is haar versie van A Woman.

Met deze plaats wou Wendy van Want duidelijk bewijzen dat ze ook kon zingen. En dat heeft ze bewezen in 2006, 20 jaar geleden. I Am A Woman In Love, dat nummer is van Barbara Streisand. En dan een beetje Nederland, België. Wie wint is bijzaak, hier is Aaron Blommaert en Zoe Livet. Ik

0: met een simpele piano toch nogal rock'n'roll kan spelen. Jerry Lee Lewis deed dat, de hitmaker van The Great Balls of Fire. Je kon luisteren naar What Did I Say? En dan de hitmaker van La Bomba. Dit is King Africa, straks voor het plaatje volledig. Een goede 20 jaar geleden was het een hit. Ik heb de man toen mogen spreken en ik vroeg hem, King Africa, dat is toch niet je echte naam, hè?
1: No, no, it's my real name. My real name is Alan.
2: And are you from Africa? Are you born in Africa?
1: I'm born in Argentina, In República Argentina.
2: And where are you living now for the moment?
1: I'm living in the moment in Spain. I'm staying in the tour in Spain with five months. Mm-hmm.
2: And are you staying in Spain forever, or are you ever going back to Argentina?
1: I'm going back to Argentina October 15. Mm-hmm. I'll return to my country.
2: Yeah. So yeah. In 2 weeks. Was it a nice stay in Europe?
1: I'm returned to my country for 10 days.
2: Oh yeah.
1: Only. And before return to Spain, Continue my tour in Spain. Mm-hmm. And promotion in Portugal, Bélgica, Italia, Alemania, etc., etc., etc.
2: Why choosing for Spain to stay and not Italy or Germany or Belgium, our nice country?
1: Dile porque es más fácil por la lengua, o sea, habla mi mismo idioma y bueno, fue el que me abrió las puertas a toda Europa, ¿no?
3: Es gemakkelijker voor de taal, wordt dezelfde taal gesproken. Het is ligt een beetje in dezelfde lijn van Argentinië, terwijl België weer een totaal ander land is.
1: Mm-hmm. This beautiful voice is my traductor Nina.
2: Ah. Welcome also.
1: Welcome, Nina.
3: Thank you.
2: This summer of 2000, was really your summer. We played a lot your record, La Bomba.
3: Que se ha oído mucho tu La Bomba. Que todos los radios han jugado.
1: Yeah, it's the hard summer with the bomb. This is the bomb, it's the atomic bomb.
2: Yeah, but why singing about a bomb? What kind of bomb is it? I have the lyrics, but I don't understand Spanish. What's about
3: sobre
2: a bomb?
3: Una bomba?
1: Ah, de la bomba se le dice a una mujer cuando tú ves una mujer muy bonita. When you see one girl beautiful, the most beautiful, you say for her, you are the bomba, la bomba. Bomba in my country is beautiful, is the most, is wow, sexy, sensual.
2: Mm-hmm. Sensual. And so is it kind of sex bomb also, or that's another thing?
3: ¿Es lo mismo que sex bomb o es algo completamente distinto?
1: Es similar, es similar, es sex bomb, I'm the only bomb. Mm-hmm. Sex bomb is more, is more sexy and more hot, you know, but the bomb is complimento, ¿cómo se dice?
3: Compliments.
1: And compliments for the girl, you know?
0: Ja, het is een soort van complimentje voor een meisje. Het gaat hem niet over een atoombom natuurlijk waar hij over zingt, of een andere bom of een oorlogswapen. Het gaat gewoon om een mooie meid, een bom, zeg maar. Hier is King Africa.
4: Bom!

Een zomerrit uit de Nillies van King Africa en La Bomba. King Africa is niet zijn echte naam natuurlijk. Zijn echte naam is Alan. Hij is afkomstig uit Argentinië, is daar DJ, producer. En ten tijde van deze La Bomba scoorde hij deze hit vanuit Spanje om zo Europa te veroveren. Het dansbare La Bomba. En nu, Safety Dance.

0: Ja, bij ons bent u veilig, u luistert veilig, u danst veilig met de safety dance van de Man Without Hats. Straks een toch misschien wel strafverhaal van een hele bekende zangeres. Een heel bekende zangeres die ontdekt werd lang geleden door Paul McCartney van de Beatles. En dat is toch niet de eerste, de beste. Die zangeres had uiteindelijk ook nog een soort van hobbybandje waarmee ze een soort van one-hit scoorde. De naam van het hobbybandje was toepasselijk Hobby Horse. En ze scoorde deze zomerhit.
1: It's

van Hobby Horse en de Summertime, Summertime. Ik zei het al, je hoorde eigenlijk een bekende zangeres in deze Summertime. En dat was niemand minder dan Mary Hopkin. Mary Hopkin, ooit ontdekt door Paul McCartney van The Beatles. Mary Hopkin scoorde eind jaren 60, begin 70 een aantal hitjes, waaronder Goodbye en vooral Those Were The Days. En dan had ze als hobby samen met haar man Tony Visconti deze hobbygroep Hobby Horse uiteraard. Niemand minder dan deze dame zong later ook nog als backing vocals bij onder andere Ozzy Bisa, bij Sparks en bij Alain Pell.

Wat hebben we destijds veel gedanst op? Misschien enerzijds Dr. Beat van de Miami Sound Machine. Een jaar later misschien op deze Dr. Pressure van Milo. En misschien dansen jullie nog altijd op muziekjes anno 2026. En dat kan op de nieuwe van DJ Felix de Laat. Last Frequencies zijn dit. En Leave It All.

verhaal zijn van een fantastisch sprookje, natuurlijk. Ze waren happy together, leefden veel en kregen lange kinderen, of zoiets. The Turtles met Happy Together, beste vrienden. Dit is Showtime op je radio en ik heb niet zo wat vergeten pareltje. Een nummer dat je misschien toch aan iets zou moeten doen denken. Luister eens goed. De violen, het ritme. We zitten in de jaren 70 van vorige eeuw. Komt er al iets? Denk je misschien, Electric Light Orchestra? Of The Sparks? Ja, je zit in de buurt. Het verhaal doe ik straks wel. Eerst luisteren. Hier is Anita.

is natuurlijk mogelijk, want deze Anita Garbo zou destijds een relatie gehad hebben met Jeff Lynne van het ILO. En sommigen zeggen zelfs dat Jeff Lynne het nummer zou geproduceerd hebben, al staat dat nergens te lezen of te hoesje of zo, dus we zullen het nooit te weten komen. Dit zangeresje is 16 jaar in 1982, zangeresje van Bobo. Hier is Do You Wanna Hold Me?

0: Wow, wow, wow. Twee hits hebben ze gescoord in de jaren 80. Deze Do You Wanna Hold Me? En daarna kwam ook nog een ander hit, The Man Mountain. En dan was het afgelopen. Ik vermoed omdat het zangeresje van 16 toen terug naar school moest waarschijnlijk.
1: Ho, ho, ho, dat zegt u, meneer Huilenbroek.
0: Ja, geen idee. Strakjes nog meer muziek hier op de radio. Ik laat je met deze Jackie Graham en haar versie van Ain't Nobody. Dat is de jaren 90 versie van die geweldige hit. Nog een prettige dag en blijf luisteren. Tot de volgende. We'll

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek.
3: DJ Kikkens. 90's Mix.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Dat je nu oplet, ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De jukebox van
3: de Arnold Old Gold Collectie
2: zit vol verrassingen.
4: Arnold Old Gold.
5: En je zingt ze allemaal zo weer.

0: Arnold presenteert Old Gold Super Oldies.
1: Old Gold vandaag op de radio met als opener de Les Humphrey Singers 1981 en Mexico. Het dateert ook alweer uit begin jaren 70.

Belgisch gehaald uit 1976. Joe Harris en Maria Magdalena. En dan nu een hit uit 1984. De Stranglers en Skin.

Makkerazen het hier in All Gold en Parlez-vous français. Ik had een collega op het werk en die was in Frankrijk. En die vroeg aan de bakker in Frankrijk: Monsieur, c'est pour un pain français? En de bakker antwoordde: Monsieur, c'est tout pain français. Maar hij bedoelde natuurlijk op een baguette.

Jimmy James 1976. Now is the time. Op naar het einde van dit uur alweer met deze topper uit 1972. The Doobie Brothers, listen to the...

Boudewijn de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen. Tot zover dit uur al Gold hier op de radio. Graag nog even met andere collega's. En wij gaan eruit vandaag met de suite en Papa Joe.

vanaf tot morgen vroeg. Oh la la la la, handen in de lucht, wij zingen met elkaar. Vanaf tot morgen vroeg. Oh la la la la, heel de zaal op hol, dit wordt een topavond daar. Vanaf tot morgen vroeg.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio Groot Aandert.
4: What's new, pussycat?

uplifting and inspiring.

0: Glad to bring on a couple of my best friends. Mr. Tony Banks, Mr. Michael Rutherford.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek. Radio.

terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.